0: Sering si roko mongwa ne Engu, engu Sering si roko mongwa ne Arbatle ma khapu
1: Ashin tuela
2: Ashin tuela